0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.

0: Zinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Zinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Zinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Zinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

might know of the original sin. And you might know how

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Op bedrijvenpark Duiwijk in Lier delen bedrijven voortaan lokaal opgewekte zonne-energie. De nieuwe energiegemeenschap start met 16 bedrijven en 2 stadsgebouwen. Het

0: extra zonnepanelen en gedeelde laadpalen bekijken. De Vaartstraat in Niel wordt volledig vernieuwd. Deze week zijn de voorbereidende werken gestart. Eind deze maand beginnen de rioleringswerken. De oude riolering is in slechte staat. Daarom komt er een nieuw systeem. Afvalwater en regenwater worden voortaan apart afgevoerd. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat zelf krijgt een nieuwe aanleg. Er komen nieuwe voetpaden, een vernieuwde rijweg en parkeerstroken met meer groen. De gemeente wil de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Na het bouwverlof starten de wegenwerken. Eind 2026 moet alles klaar zijn. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
1: Dit was het nieuws op Radio Zuidland. Alle info over Radio Zuidland vind je op radiozuidland.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: de ochtend van Zuidrand.
1: De Zuidrand wordt wakker.

0: naar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Goedemorgen
3: met Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De lijn blijft de wijk Diezeghem in Mortsel bedienen. De buslijnen 51, 52 en 53 blijven hun huidige route volgen. Dat is goed nieuws voor bewoners, scholen en zorginstellingen. Eerder was er sprake van besparingen. Daardoor dreigden meerdere buslijnen in Mortsel te verdwijnen of te veranderen. Daar kwam veel protest tegen. Volgens Schepen Jitse Born zouden veel mensen anders hun verbinding met zorg, school, werk of familie verliezen. Ook burgemeester Michiel Hubo is opgeroepen. De beslissing kwam er na maanden overleg tussen de lijn en het stadsbestuur. Mortsel liet ook zelf cijfers verzamelen om het belang van de lijnen aan te tonen.
4: Edegem heeft 3 koesterbanken geplaatst. Ze bieden een rustige plek aan mensen die troost zoeken. Het initiatief kwam er samen met het Berrefonds, dat familie steunt na het verlies van een kind. Het idee kwam van sterrenmama Charlotte Sterkens. Zij wilde een koesterbank in Fort 5, waar ze wandelde met haar zoontje Arthur. Hij overleed na hartfalen. De banken staan in Fort 5, op de begraafplaats en in Buizeghem. Ze zijn gemaakt met wilgentakken. Die groeien mee met de natuur. Later kan het frame weg en vormen de wilgen zelf de bank.
1: Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Er is de boekvoorstelling Dementie dichtbij van Eva van der Linden en Tim Carpentier. Op woensdag 20 mei om 19 uur zijn ze te gast in de bibliotheek van Lint voor een infosessie lezing over ons boek Dementie dichterbij. Dementie kruipt niet enkel in je hoofd, maar ook onder je huid. Het raakt niet enkel de persoon die de diagnose krijgt, maar ook zijn of haar hele omgeving. Verhalen over jong dementie en dementie op oudere leeftijd worden gecombineerd. Heb je interesse om erbij te zijn? Dat kan via mail uitatlint.be of via telefoonnummer 03 455 12 13. De Bib van Lint vind je aan de Lierse Steenweg nummer 25 te Lint. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Sportbar Bistro in het Lint organiseert samen met volleybalclub Grinta Lint een groot en sfeervol dartstoernooi. In ontmoetingscentrum De Witte Merel, gelegen aan de Lierse Steenweg 25 te Lint. Het enkelspel is op zaterdag 30 mei en het dubbelspel op zondag 31 mei. €10 inleg per speler, cash-in, cash-out systeem. Supporters Alan op post, er is een binnen- en een buitenbar voorzien. De voorziene begin- en eindtijd zijn 9:30 ochtends, dan is de start. En plusminus 19:00 s'avonds is er het einde van het toernooi. Info en inschrijven doe je via www.grintalint.be. Welkom dit uur tussen de grootste hits. Dit is Radio Zuidrand.
0: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.
3: Let me say the sense, baby.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Circusschool Art to Move verhuist in september 2026 naar de Sint-Lodewijkkerk aan de Ozielei in Mortsel. De kerk krijgt zo een eerste nieuwe invulling. Art to Move telt 125 leerlingen en geeft circuslessen, workshops, kampen en feestjes. De vereniging zoekt al langer een plek met meer hoogte, onder meer voor trapezen. De kerk wordt opgefrist, maar niet verbouwd. Het orgel, de glasramen en beelden blijven beschermd. Orgellessen en concerten kunnen doorgaan. De stad vraagt ook ideeën aan buurtbewoners. Op vrijdag 29 mei is er een infomoment tussen 17 en 19 uur. Vijven en grote feesten zijn niet toegestaan. Natuurpunt Oude Spoorweg Berm viert op zondag 31 mei 40 jaar natuurbeheer met de Bermhappening. De organisatie beheert intussen 94 hectare natuur in Kontig en Duffel. Daarvan ligt 50 hectare in Kontig en Waarloos. Wat in 1986 begon met 5,4 hectare, groeide uit tot een groot natuurgebied met nieuwe bossen en 8 kilometer wandelpaden. Tijdens de Bermhappening is er een kunst- en cultuurwandeling van 5 kilometer door Schapenhagen, Hulstmansbos en de Oude Spoorweg Berm. Onderweg zijn er optredens en kunst. Starten kan tussen 13 en 15 uur 30 aan Schapenhagen. Het feest eindigt rond 19 uur. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Op zondag 31 mei vieren wij onze Flower Power Dag. Kom genieten van een verse cocktail of mocktail. Leer alles over bijen door een echte imker en maak strandbloemen met het hele gezin. Leg al deze mooie momenten vast voor een blijvende herinnering. Iedereen op zondag 31 mei van harte welkom op onze Flower Power Dag. In de residentie Rubens aan de Jozef Hermanslei 21 te Mortsel. En dit vanaf 14 uur in de namiddag. Zien we jullie daar? Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht. Exact wat u zoekt.
1: Sinnercirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Regio Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Closet Sale, tweedehandsbeurs. Kom op 22 mei van 19 uur tot 22 uur 's avonds naar Zaal den Boom aan de Boomkenstraat 4A te Vremde voor de gezellige tweedehandsbeurs. Vind de mooiste kledij en accessoires voor jongvolwassenen en volwassenen en geef ze een nieuw leven. Een gezellige avond vol koopjes, hapjes en drankjes. Closet Sale op vrijdagavond 22 mei van 19 tot 22 uur in Feestzaal den Boom, Boomkenstraat 4A in Vremde. Info kan je krijgen via vremde.gezinsbond.be. Dat is vremde.gezinsbond.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuiterland.be.

0: Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
3: Op bedrijvenpark Duiwijk in Lier delen bedrijven voortaan lokaal opgewekte zonne-energie. De nieuwe energiegemeenschap start met 16 bedrijven en 2 stadsgebouwen. Het project hoort bij het Europese WeShare. VZW Duiwijkpark, POM Antwerpen, Zuidrand en de stad Lier werken eraan mee. Bedrijven met zonnepanelen kunnen hun overschot aan stroom delen met andere leden. Zo gebruiken ze meer lokale groene energie en zijn ze minder afhankelijk van de energiemarkt. Duiwijkpark bestaat dit jaar 20 jaar en zet al lang in op duurzaamheid. Later worden ook een wijkbatterij, extra zonnepanelen en gedeelde laadpalen bekeken. De Vaartstraat in Niel wordt volledig vernieuwd. Deze week zijn de voorbereidende werken gestart. Eind deze maand beginnen de rioleringswerken. De oude riolering is in slechte staat. Daarom komt er een nieuw systeem. Afvalwater en regenwater worden voortaan apart afgevoerd. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat zelf krijgt een nieuwe aanleg. Er komen nieuwe voetpaden, een vernieuwde rijweg en parkeerstroken met meer groen. De gemeente wil de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Na het bouwverlof starten de wegenwerken. Eind 2026 moet alles klaar zijn. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondagochtend 28 juni vanaf 7 uur trilt de grond in Lier. Beleef een dag vol brullende motoren, zinderende krachtmetingen en heel veel full pools. Naast de actie op onze twee wedstrijdbanen zorgen we voor een gezellige sfeer, lekker eten en frisse pinten. Voor de kids is er een speeldorp met springkastelen, een hooiberg, traptractors en veel meer. Er is ook een gratis ruime parking voorzien. Trekker Trek Lier, zondag 28 juni, aan de Vruchtelijn nummer 41 te Lier. Info via www.trekkertrek.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio. Jouw radio. Zuidrand.

0: soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Rara, een dorp vol duisternis. Wanneer de politie veel klachten krijgt over de bewoners van Boevegem, lijkt het dorp een plek van nachtmerries. Daarom wordt de wereldberoemde detectieve Rara ingeschakeld. Durf jij mee te gaan op onderzoek? Theatergroep Sharabang en zangkoor Sharazang geven het beste van zichzelf op donderdag 11 juni, vrijdag 12 juni en zaterdag 13 juni te 19:30. Op zondag 14 juni is de vertoning om 14 uur. Dit alles in Theater Arsenaal in Mechelen, gelegen langs de Deilenpad in de Kruidtuin. Tickets zijn te bekomen via www.sharabangvz2.be of www.theaterarsenaal.be. €15 voor een volwassene en je betaalt €10 voor een min 12-jarige. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: De lijn blijft de wijk Diezegem in Mortsel bedienen. De buslijnen 51, 52 en 53 blijven hun huidige route volgen. Dat is goed nieuws voor bewoners, scholen en zorginstellingen. Eerder was er sprake van besparingen. Daardoor dreigden meerdere buslijnen in Mortsel te verdwijnen of te veranderen. Daar kwam veel protest tegen. Volgens Schepen Jitse Born zouden veel mensen anders hun verbinding met zorg, school, werk of familie verliezen. Ook burgemeester Michiel Hubo is opgelucht. De beslissing kwam er na maanden overleg tussen de lijn en het stadsbestuur. Mortsel liet ook zelf cijfers verzamelen om het belang van de lijnen aan te tonen.
4: Edegem heeft 3 koesterbanken geplaatst. Ze bieden een rustige plek aan mensen die troost zoeken. Het initiatief kwam er samen met het Berrefonds, dat familie steunt na het verlies van een kind. Het idee kwam van sterrenmama Charlotte Sterkens. Zij wilde een koesterbank in Fort 5, waar ze wandelde met haar zoontje Arthur. Hij overleed na hartfalen. De banken staan in Fort 5, op de begraafplaats en in Buizegem. Ze zijn gemaakt met wilgentakken. Die groeien mee met de natuur. Later kan het frame weg en vormen de wilgen zelf de bank.
1: Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

Een hele fijne zaterdagmorgen. Ik weet niet hoe jij graag je eitje hebt bij het ontbijt op zaterdagmorgen. Is het een roerij, gekookt eitje of is het misschien eerder een spiegeleitje? Wij bedienen je hier bij Viva op je wenken.

0: Rafke van Brussel en Sunnyside Up met Keep On Singing. Zit je nog in je pyjama of ergens in een pemwarke aan de ontbijttafel? Geniet ervan, vrienden. Dit is Vivatis Weekend. Tot 12.
1: Zuidrand, het hart van onze regio.

0: Mag ik eens even een secondje opkomen voor ons schoolgaande jeugd? Het is weekend, beste vrienden. We gaan dus eventjes niet denken aan de school.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.
4: Voilà, de jeugd heeft het weer begrepen. Ze hebben Vrijke stuurde daarnet een mailtje om te zeggen: Paul, bedankt voor het aanmoedigende berichtje niet over de school te praten. Dat is een beetje in tegenstelling met mijn ouders die constant zitten te vragen of dat ik nog huiswerk moet maken, nog lessen moet leren, enzovoort, enzovoort. Het is een echte verademing dat er iemand zegt, jongens, in het weekend gewoon niet denken aan de school.

0: tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: Maar. Ik wil toch de educatieve rol van onze radio niet minimaliseren. Een diploma blijft belangrijk.

0: Voor de Belgische fans, als je deze Harry Styles dit jaar wil bewonderen, dan zou je toch even naar Nederland moeten, want daar geeft hij een reeks concerten. En in België, ja, daar komt hij dit jaar niet.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel, Zuid-Holland.
0: Oh, zonde, maar niet getreurd hoor. In Nederland treedt hij in het tweede deel van mei, ik dacht een tiental keren op, in de Johan Cruijff Arena. En als je meer informatie wil, dan ga je gewoon maar eens op het internet surfen. Dan vind je alles waar je tickets kan krijgen, hoeveel ze kosten, enzovoorts.

0: Wakker Wekker.
1: Denise Meijleman stuurt ons een briefje in verband met de Wakkere Wekker. En als je nu denkt dat we het bij de radio altijd gemakkelijk hebben, niks is minder waar. Want op dat berichtje stond, draai maar iets van die Nederlandse zanger die daar met zijn eigen huis in de zon. Nou, wat opzoekwerk breekt dat dus René Vroger te zijn. En draai maar iets, dat is Crazy Way About You geworden.
0: De Wakkere Wekker.

0: Zuidrand. Generaties aan goede muziek.
1: Goede muziek, daar moet je voor bij Zuidrand zijn. Vivatisch weekend tot 12 uur. Een hele fijne zaterdag.

0: muzikaal ontbijt op zaterdag. Omdat het dan allemaal iets later mag.
1: Jeppie, jeppie, jeppie, jeppie.

Thank you.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Ja, voor zij die denken, de Pol die gaat het dadelijk weer over zijn koffiekoek. En hebben wel vrienden, niks is minder waar. Vandaag zijn het croissants. Croissants, ja, het klinkt erg chic. Dat gaan we vanaf nu ook doen. Iets

0: Zuidrand. Jouw regio. Jouw muziek.
1: Jouw goed gevoel.
2: Iets chiquer zei ik dan net. Ja, croissants dus. Hè. Croissants met beurre salé. Ja, gewoon gezouten boter. Dus maar lekker zal het wel zijn met een tasje koffie erbij. Vrienden blijven hangen hier bij Radio Zuidrand. Viva, het is weekend. Nog tot 12 uur.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Circusschool Art to Move verhuist in september 2026 naar de Sint-Lodewijkkerk aan de Ozielei in Mortsel. De kerk krijgt zo een eerste nieuwe invulling. Art to Move telt 125 leerlingen en geeft circuslessen, workshops, kampen en feestjes. De vereniging zoekt al langer een plek met meer hoogte, onder meer voor trapezen. De kerk wordt opgefrist, maar niet verbouwd. Het orgel, de glasramen en beelden blijven beschermd. Orgellessen en concerten kunnen doorgaan. De stad vraagt ook ideeën aan buurtbewoners. Op vrijdag 29 mei is er een infomoment tussen 17 en 19 uur. Vijven en grote feesten zijn niet toegestaan. Natuurpunt Oude Spoorweg Berm viert op zondag 31 mei 40 jaar natuurbeheer met de Bermhappening. De organisatie beheert intussen 94 hectare natuur in Kontig en Duffel. Daarvan ligt 50 hectare in Kontig en Waarloos. Wat in 1986 begon met 5,4 hectare, groeide uit tot een groot natuurgebied met nieuwe bossen en 8 kilometer wandelpaden. Tijdens de Bermhappening is er een kunst- en cultuurwandeling van 5 kilometer door Schapenhagen, Hulstmansbos en de Oude Spoorweg Berm. Onderweg zijn er optredens en kunst. Starten kan tussen 13 en 15 uur 30 aan Schapenhagen. Het feest eindigt rond 19 uur. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Viva Tis Weekend, ontbijtradio met Paul van Krijn.

0: Net na 11 werd de ambiance in de Keet hier verzekerd door de Belgische Birte en Till We Meet. En wij gaan verder met
1: tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Gevoel voor de regio, hart voor muziek. Zuidrand.
1: Vanaf vandaag tot 23 mei wordt het de week van de opvoeding. En dan wordt het opvoeden en het ouderschap een beetje in de kijker geplaatst. Ja, iedereen die wat met opvoeden te maken heeft, of het nu de mama's, de papa's, de bomma's, de bompas, ja, de leerkrachten, de schoutsleiding, noem maar op. Alles wat met opvoeding te maken heeft.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend
0: bij Radio Zuidrand.
2: We gaan luisteren naar de Franse DJ Kongs met Never Going Home. En die naam Kongs, dat is eigenlijk het Letse woord voor meneer. Zo zie je maar weer. Het vindt

0: Swakke die heeft een mailtje gestuurd. Swakke geschreven S-O-I-K-E. Mailtje in verband met het Dekselse duo. Hij heeft zijn keuze gemaakt. En ja, dat is een plaatje van een hele tijd terug hoor. Forecast met Happy Days. En de tweede is Monifa en Touch It.
1: Het Dekselse duo.

0: Sinner Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Radio Zuidrand. Je weekend begint hier.

0: Zuidrand. Jouw dagelijkse dosis feel good.
1: Ja, en jouw wekelijkse dosis ontbijtradio krijg je op zaterdag tussen 10 en 12. Ed Sheeran die schreef zijn bewondering uit voor één op.

0: Michel had me een mailtje gestuurd om te zeggen dat hij momenteel in zijn kamertje zit te studeren voor een of andere examen voor een ingenieurstudie die hij volgt aan de universiteit. Ik wens Michel daarbij heel veel succes bij deze voorbereiding en bij uitbreiding natuurlijk. Alle studenten aan hogescholen en universiteiten die stilletjes aan in de boeken zijn geslopen om te blokken.
1: De soundtrack van jouw regio. Zuidrand.

0: Ik geef de spreekwoordelijke fakkel door aan Dave Beekmans. Maak er nog een hele fijne week van. En tot zaterdag voor een nieuwe Viva This Weekend.
1: The station with the
2: best
1: music.
3: Best music.
4: I love the music.
5: Radio Zuid-Rand.
6: And that's all, folks.
0: Wat er ook

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Op bedrijvenpark Duiwijk in Lier delen bedrijven voortaan lokaal opgewekte zonne-energie. De nieuwe energiegemeenschap start met 16 bedrijven en 2 stadsgebouwen. Het project hoort bij het Europese WeShare. VZW Duiwijkpark, POM Antwerpen, Zuidrand en de stad Lier werken eraan mee. Bedrijven met zonnepanelen kunnen hun overschot aan stroom delen met andere leden. Zo gebruiken ze meer lokale groene energie en zijn ze minder afhankelijk van de energiemarkt. Duiwijkpark bestaat dit jaar 20 jaar en zet al lang in op duurzaamheid. Later worden ook een wijkbatterij, extra zonnepanelen en gedeelde laadpalen bekeken. De Vaartstraat in Niel wordt volledig vernieuwd. Deze week zijn de voorbereidende werken gestart. Eind deze maand beginnen de rioleringswerken. De oude riolering is in slechte staat. Daarom komt er een nieuw systeem. Afvalwater en regenwater worden voortaan apart afgevoerd. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat zelf krijgt een nieuwe aanleg. Er komen nieuwe voetpaden, een vernieuwde rijweg en parkeerstroken met meer groen. De gemeente wil de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Na het bouwverlof starten de wegenwerken. Eind 2026 moet alles klaar zijn. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekman.

Goedemiddag Zuidland. Ja, ja, het is weer zaterdagmiddag tussen 12 en 2. De spreekwoordelijke fakkel, die neem ik graag over hoor, van Paul van Krijn. Even kijken dat ik mijn handen natuurlijk niet verbrand, maar dat zal wel niet zeker. Welkom, goedemiddag. En dit is jouw favoriete radio in de Zuidland van Antwerpen. Met op deze zaterdag uiteraard de beste hits in jouw radio. Wat je nog kan krijgen zijn uiteraard die extra leuke klassiekers die jouw lunch net dat ietsje extra meer smaak geven. En uiteraard ook een beetje lokale agenda. Voor als je niet weet wat doen, wij hebben altijd leuke tips voor jou in petto. We hebben daarvoor Rob de Leeuw even naar hier gehaald.

0: Lazar die heeft even op de resetknop geduwd en soms is dat wel eens nodig. Gewoon, wat moet je ook doen met je telefoon af en toe of met je computer. Ik zeg maar wat, gewoon even terug van nul af aan starten. Dat zeggen onze mensen van de IT ook altijd. Zet hem eens af en terug op en dan werkt het wel. Dit is nog eens Pink.
1: Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, your willing victim.

0: Spinner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Spinner Cirk zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Spinner Cirk is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Spinner Cirk. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Wat als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit? Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
3: Goedemiddag, dit is Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dance Club Paradijs organiseert in samenwerking met de gemeente het vierde Open Sint-Katelijnen-Waver. Met op zaterdag 13 mei het koppeltoernooi tot 64 koppels en op zondag 24 mei enkel toernooi met tot 128 deelnemers. Spelen op 16 blokken met een A- en een B-ronde. Money in is money out. En bij voldoende inschrijvingen spelen de dames apart. Locatie: zaal de Goede Herder, Goede Herderlaan nummer 2 te Sint-Katelijnen-Waver. Aanvang toernooien is 11 uur 's ochtends. Opening van de deuren telkens te 9:30. Inschrijven doe je via mail. openkatelijnen@gmail.com. Dat is openkatelijnen@gmail.com. Bijdrage €20 per koppel en €10 per enkel deelnemer. Ben je lid van een club of een vereniging, heb jij evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand. Soms

Soms heeft de papa gelijk, maar meestal heeft de mama gelijk. Hè. Dit is wat mijn mama zei. Beste vrienden, als je meer wil weten of geïnteresseerd bent in theater, blijf dan even hangen, want Rob die heeft daar zometeen meer info over.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Theater Cartouche stelt voor Klop Klop binnen in de leraarskamer. Een doodgewone lerarenkamer in het Sint-Amandus College. Ook hier start het schooljaar weer opnieuw. Een allergaartje van leerkrachten en het onderhoudspersoneel. Een kijkje achter de schermen, zet je achterover en geniet. Klop Klop binnen in de leraarskamer van Theater Cartouche met volgende speeldata. Vrijdag 29 en zaterdag 30 mei telkens om 20:30. Op zondag 31 mei te 15 uur. Vrijdag 5 en zaterdag 6 juni telkens te 20:30 en op zondag 7 juni te 15 uur. Deze gaan door in zaal Centrum aan de Strijderstraat nummer 35 te Edegem. Tickets kan je verkrijgen via www.theatercartouche.be. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: straks na nieuws en weer. Dan hebben we hier in jouw radio bijvoorbeeld Niall Horan. We hebben David Guetta en Akon. En we hebben Godly en Cream met A Little Piece of Heaven. Een klein stukje hemel op aarde. Hier in de Zuidrand met de mooiste hits. Nu deze van Ellie Goulding nog eens. Het wondermooie Burn.
1: Wee.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De lijn blijft de wijk Diezeghem in Mortsel bedienen. De buslijnen 51, 52 en 53 blijven hun huidige route volgen. Dat is goed nieuws voor bewoners, scholen en zorginstellingen. Eerder was er sprake van besparingen. Daardoor dreigden meerdere buslijnen in Mortsel te verdwijnen of te veranderen. Daar kwam veel protest tegen. Volgens schepen Jitse Born zouden veel mensen anders hun verbinding met zorg, school, werk of familie verliezen. Ook burgemeester Michiel Hubo is opgelucht. De beslissing kwam er na maanden overleg tussen de lijn en het stadsbestuur. Mortsel liet ook zelf cijfers verzamelen om het belang van de lijnen aan te tonen.
4: Edegem heeft 3 koesterbanken geplaatst. Ze bieden een rustige plek aan mensen die troost zoeken. Het initiatief kwam er samen met het Berrefonds, dat families steunt na het verlies van een kind. Het idee kwam van sterrenmama Charlotte Sterkens. Zij wilde een koesterbank in Fort 5, waar ze wandelde met haar zoontje Arthur. Hij overleed na hartfalen. De banken staan in Fort 5, op de begraafplaats en in Buizeghem. Ze zijn gemaakt met wilgentakken. Die groeien mee met de natuur. Later kan het frame weg en vormen de wilgen zelf de bank.
1: Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
2: Dave Beekmans.

en weer hebben we uiteraard weer gehad om 1 uur net. En we gingen verder. We starten alvast lekker stevig met Offenbach en deze Overdrive. Welkom in deel 2 van de Lunchbreak.

Of je nu het marktje meegepikt in Kontich of je in je tuin hebt gewerkt deze ochtend, maakt ook allemaal niet uit. Het is tijd voor je lunchbreak. En wij brengen je uiteraard de beste muziek op het beste moment van de dag. Tussen 12 en 2, het weekend uiteraard. Jouw soundtrack voor het leuke weekend. En dit is nog eens Olivia, OD en Where Is My Love.

romantics. Ze hadden last van slapen, wandelen. Ja, in de jaren 80 kon het wel meer gebeuren. Ze zaten waarschijnlijk aan een poeder wat niet de bedoeling was, vermoedelijk. De romantics dus nog een keer terug in jouw radio. Zeg, beste vrienden, als je nog geen plannen hebt voor binnenkort, voor Paas, voor Pinkster maandag, moet je maar blijven hangen, want Rob de Leeuw heeft een leuk ideetje voor jullie.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Bazaar Bicyclet komt ook dit jaar weer terug naar de Dageraadsplaats in Antwerpen. Op Pinkstermaandag 25 mei toveren we het schoonste plein van de stad om tot een heus fietswalhalla. Wil jij graag deelnemen als standhouder, rep je dan snel naar de website van Bazaar Bicyclet en reserveer je plekje. Kortom, Bazaar Bicyclet, maandag 25 mei met start de 10:00 aan de Dageraadsplaats te Antwerpen. Iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.
0: Dit is Regio Radio Zuidland.

0: Kuinar Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Dit is Radio Zuidrand. Regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
3: Allez, kom. Zwerp, kom.

dit bewijst het verhaal van Viertakt toch thuis zijn in het hedendaagse muziekgenre. Viertakt samen met DJ Frank Mellemans en de blauwe geschelpte nog eens. Nummertje van de George Baker Selection, geparodieerd door de Strangers in de tijd.

klein beetje vrede op aarde. Voor iedereen die dat wil. Gurley & Cream. En weet je morgen nog niet wat doen? Heeft Rob de Leeuw een leuk evenementje dat plaatsvindt in het noorden van Antwerpen. Blijf vooral luisteren.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 17 mei. Met starten 11 uur 's ochtends in Antwerpen Noord aan de Van Kerkhovenstraat nummer 55. Is er de Distinguished Gentleman's Ride. Vier mee, de 15e keer, op zondag 17 mei. Schrijf je in voor een rit zoals geen andere. Samen met meer dan 1000 andere steden over heel de wereld, allemaal op dezelfde dag. Dit om aandacht en geld in te zamelen voor mentale gezondheid van mannen en onderzoek naar prostaatkanker. Blijf op de hoogte en schrijf je in via www.gentlemansride.com. Dat is www.gentlemansride.com. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

De leuke muziekjes die blijven hier onverminderd voorbij komen. Met onder andere straks Christian Brisson tussen 4 en 7. Danny Marcelis met zijn In The Mix. Een leuke mixer uit de 70s, 80s en 90s. En uiteraard ook met Mike van Brugge en zijn Sunset Sessions. Tot volgende week. Bye.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Circusschool Art to Move verhuist in september 2026 naar de Sint-Lodewijkkerk aan de Ozielei in Mortsel. De kerk krijgt zo een eerste nieuwe invulling. Art to Move telt 125 leerlingen en geeft circuslessen, workshops, kampen en feestjes. De vereniging zoekt al langer een plek met meer hoogte, onder meer voor trapeze. De kerk wordt opgefrist, maar niet verbouwd. Het orgel, de glasramen en beelden blijven beschermd. Orgellessen en concerten kunnen doorgaan. De stad vraagt ook ideeën aan buurtbewoners. Op vrijdag 29 mei is er een infomoment tussen 17 en 19 uur. Vijven en grote feesten zijn niet toegestaan. Natuurpunt Oude Spoorweg Berm viert op zondag 31 mei 40 jaar natuurbeheer met de Bermhappening. De organisatie beheert intussen 94 hectare natuur in Kontich en Duffel. Daarvan ligt 50 hectare in Kontich en Waarloos. Wat in 1986 begon met 5,4 hectare, groeide uit tot een groot natuurgebied met nieuwe bossen en 8 kilometer wandelpaden. Tijdens de Bermhappening is er een kunst- en cultuurwandeling van 5 kilometer door Schapenhagen, Hulstmansbos en de Oude Spoorweg Berm. Onderweg zijn er optredens en kunst. Starten kan tussen 13 en 15 uur 30 aan Schapenhagen. Het feest eindigt rond 19 uur. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland, agenda.
1: Er is het Open Kerkenweekend, het Open Huis aan de Mijlstraat 108 De Duffel. Met op vrijdag 5 juni van 20 tot 21 uur 30 Rick Torres over kerk, geloof en humor. Op zaterdag 6 juni van 11 tot 12 vernissage De Pelikaan en anderen van 14 tot 15 uur 45. Verkenning van het Open Huis van 16 tot 17 uur. Atelier Hoe Zinvol Mediteren. En van 17 uur 30 tot 18 uur 30 een concert met Jan de Smet. Van 19 tot 23 uur is er Rob Allaert, die viert zijn 10 jaar diaken met een concert van Rob's Golden Dream. Op zondag 7 juni van 10 tot 11 uur inhuldiging van de kinderkapel en een workshop voor kinderen. Van 11 tot 12 uur is er de Open Zondag en van 13 tot 15 uur verkenning van het Open Huis. Van 15 uur 30 tot 16 uur is er een stilte meditatie en van 16 uur 30 tot 17 uur 30 een orgelconcert met Peter Pasmani. Van 18 tot 19 uur is er de slotreceptie. Alle evenementen zijn gratis en meer info vind je via www.parochieduffel.be/weekend. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidland.be.

0: Sinner Cirq, uniek in zijn soort, enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een! Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaja.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Jouw agenda, onze muziek.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zaterdag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er zijn zaterdagavond bingo's op 6 juni, 4 juli en 15 augustus. Telkens van 19 uur tot 23 uur 45. Het zijn leuke bingo's voor jong en oud met telkens 9 rondes en 50 prijzen. En 1 superronde met 10 mooie hoofdprijzen. Wie afvalt bij de superronde krijgt een boekje van 15 euro te gebruiken op een van de volgende bingo's. Ook tijdens de pauze is er een gratis tombola. Kostprijs van 1 boekje is 25 euro, dubbel boekje 45 euro en 3 dubbel boekje betaal je 60 euro. Deuren gaan open te 17 uur en de bingo die staat stipt om 19 uur. Deze evenementen vinden plaats in zaal Forum, Handelsstraat te Duffel. Iedereen is van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: Op bedrijvenpark Duiwijk in Lier delen bedrijven voortaan lokaal opgewekte zonne-energie. De nieuwe energiegemeenschap start met 16 bedrijven en 2 stadsgebouwen. Het project hoort bij het Europese WeShare. VZW Duiwijkpark, POM Antwerpen, Zuidrand en de stad Lier werken eraan mee. Bedrijven met zonnepanelen kunnen hun overschot aan stroom delen met andere leden. Zo gebruiken ze meer lokale groene energie en zijn ze minder afhankelijk van de energiemarkt. Duiwijkpark bestaat dit jaar 20 jaar en zet al lang in op duurzaamheid. Later worden ook een wijkbatterij, extra zonnepanelen en gedeelde laadpalen bekeken. De Vaartstraat in Niel wordt volledig vernieuwd. Deze week zijn de voorbereidende werken gestart. Eind deze maand beginnen de rioleringswerken. De oude riolering is in slechte staat. Daarom komt er een nieuw systeem. Afvalwater en regenwater worden voortaan apart afgevoerd. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat zelf krijgt een nieuwe aanleg. Er komen nieuwe voetpaden, een vernieuwde rijweg en parkeerstroken met meer groen. De gemeente wil de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Na het bouwverlof starten de wegenwerken. Eind 2026 moet alles klaar zijn. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Zondag 7 juni vanaf 13 uur. Heerlijk Ekeren, Dorpsdag en Bierproeverfeesten. En dit alles aan het Christus Koningplein te Ekeren. Wat kan je verwachten? Heerlijk Ekeren, dat is een gezellige bijeenkomst van verschillende verenigingen, diensten en handelaars uit Ekeren. Naar goede gewoonte vinden naast de Dorpsdag ook de Bierproeverfeesten plaats. Afspraak dus op 7 juni. Programma en parcours of meer info nodig? Check www.ekeren.be/heerlijkekeren. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb jij evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Jouw regio, jouw stem, jouw muziek. Zuidrand.

0: als uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Cinerserc. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Cinerserc zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Cinerserc is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Cinerserc. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: Radio Zuid-Rand. Je weekend begint hier.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zaterdag 13 juni van 11 uur 's morgens tot 21 uur 's avonds is er de tweede Open Familiedag Easy Bikers MVC. Iedereen is van harte welkom op onze tweede familiedag met een gratis inkom, ambiance en plezier verzekerd. Er is van alles te beleven. Een foodtruck, drankjes, plezier voor de kids en wegens groot succes ook dit jaar een rondrit met de trike. Kom zeker langs aan de Bruel en het Kapelplein te Duffel en kom kennis maken met onze Duffelse motorvriendenclub. Graag tot dan en iedereen van harte welkom. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en actua op Radio Zuidrand.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
1: De lijn blijft de wijk Diezeghem in Mortsel bedienen. De buslijnen 51, 52 en 53 blijven hun huidige route volgen. Dat is goed nieuws voor bewoners, scholen en zorginstellingen. Eerder was er sprake van besparingen. Daardoor dreigden meerdere buslijnen in Mortsel te verdwijnen of te veranderen. Daar kwam veel protest tegen. Volgens schepen Jitse Born zouden veel mensen anders hun verbinding met zorg, school, werk of familie verliezen. Ook burgemeester Michiel Hubo is opgelucht. De beslissing kwam er na maanden overleg tussen de lijn en het stadsbestuur. Mortsel liet ook zelf cijfers verzamelen om het belang van de lijnen aan te tonen.
4: Edegem heeft 3 koesterbanken geplaatst. Ze bieden een rustige plek aan mensen die troost zoeken. Het initiatief kwam er samen met het Berrefonds, dat families steunt na het verlies van een kind. Het idee kwam van sterrenmama Charlotte Sterkens. Zij wilde een koesterbank in Fort 5, waar ze wandelde met haar zoontje Arthur. Hij overleed na hartfalen. De banken staan in Fort 5, op de begraafplaats en in Buizeghem. Ze zijn gemaakt met wilgentakken. Die groeien mee met de natuur. Later kan het frame weg en vormen de wilgen zelf de bank.
1: Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Zaterdag namiddag vandaag hier in het verlengde weekend. Dat was nog Reggie in deze Bound to Be. We zijn er weer en dat tot 7 uur vanavond. De grote hits hier bij Zuidram.

Voor de skiers heb ik nog goed nieuws, want de Alpen hebben te maken met een uitzonderlijk laat winteroffensief. In Frankrijk, Italië, Oostenrijk en Zwitserland wordt volop geskiet. En dat is een zeldzaamheid voor half mei.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
3: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
4: I love the music.

Gaan we even kijken wat er allemaal in de krant stond vandaag op deze 16e mei, jaren geleden. Eerst even uitrusten met deze grote hit, Die on this Hill.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 16 mei vandaag, er was de eerste Oscar-uitreiking en dat vandaag in 1929. Alexander Rybak wint voor Noorwegen het Eurovisie Songfestival met liedje Fairy Tale en dat in 2009. Er was de demonstratie van de eerste magnetische bandrecorder door Jack Mullin en dat in 1946. De introductie was er vandaag van de MacBook, een van de best verkopende laptopcomputers van Apple en dat in 2006. President Mobutu van Zaïre vlucht naar Marokko. De rebellen van Laurent Kabila nemen Kinshasa in. Eén dag later roept Kabila zich uit tot staatshoofd van de Republiek Congo. Het gevreesde bloedbad blijft uit, maar later blijken tienduizenden Hutus in Oost-Zaïre vermist en dat in 1997.

0: Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.

Vandaag 16 mei begint ook de week van de groeilamp. Dus vergis je niet, het is wel degelijk groeilamp en niet gloeilamp. Dat is een groot verschil natuurlijk. De Queen of Pop, die hoef ik jou niet meer aan te kondigen natuurlijk. Dit is ze met Borderline.

Zo dadelijk weet je alles wat er zoal in de regio gebeurt. Dankzij het regionieuws dat eraan komt om 5 uur. En daarna is er nog veel meer natuurlijk. Dit zijn nog Fleetwood Mac.

0: De grootste hits van vandaag
1: en vroeger.
0: U luistert naar regionale radio
1: Zuidrand.
0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
1: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
1: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Circusschool Art to Move verhuist in september 2026 naar de Sint-Lodewijkkerk aan de Ozielei in Mortsel. De kerk krijgt zo een eerste nieuwe invulling. Art to Move telt 125 leerlingen en geeft circuslessen, workshops, kampen en feestjes. De vereniging zoekt al langer een plek met meer hoogte, onder meer voor trapezen. De kerk wordt opgefrist, maar niet verbouwd. Het orgel, de glasramen en beelden blijven beschermd. Orgellessen en concerten kunnen doorgaan. De stad vraagt ook ideeën aan buurtbewoners. Op vrijdag 29 mei is er een infomoment tussen 17 en 19 uur. Vijven en grote feesten zijn niet toegestaan. Natuurpunt Oude Spoorweg Berm viert op zondag 31 mei 40 jaar natuurbeheer met de Bermhappening. De organisatie beheert intussen 94 hectare natuur in Kontich en Duffel. Daarvan ligt 50 hectare in Kontich en Waarloos. Wat in 1986 begon met 5,4 hectare, groeide uit tot een groot natuurgebied met nieuwe bossen en 8 kilometer wandelpaden. Tijdens de Bermhappening is er een kunst- en cultuurwandeling van 5 kilometer door Schapenhagen, Hulstmansbos en de Oude Spoorweg Berm. Onderweg zijn er optredens en kunst. Starten kan tussen 13 en 15.30 uur aan Schapenhagen. Het feest eindigt rond 19 uur. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Kom duur, gaan we even kijken welke beroemdheden er jarig zijn vandaag. We gaan ook even zien wanneer de zon morgen opkomt en weer ondergaat. En ik heb voor jou ook de dagrecords wat het weer betreft. Dat zowat in een notendop. En dit hele mooie muziekje van de Waterboys.

We gaan even kijken hier wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat hij opkomen om 5:52 en gaat weer onder om 21:28. En morgen is het 15:36 dagligst.

0: Publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidrand.

Ongetwijfeld een van de mooiste ballads aller tijden, deze van Dionne Warwick. Zo dadelijk gaan we even zien welke beroemdheden er vandaag allemaal jarig zijn.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, Simon Keizer, dat is de zanger van Nick en Simon, wordt er 42 vandaag. Sylvia Klaas, dat is een Vlaamse actrice, die wordt er 50. Dan ook nog Laura Pausini, een Italiaanse zangeres is dat, ze wordt er 52. Truus Druits, een Belgische actrice, presentatrice en zangeres, ze wordt er 56 vandaag. Janet Jackson, die wordt er vandaag 60. En dan ook nog Walter Balen, dat is een Vlaamse cabaretier, die wordt er 62 vandaag.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burlesque en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

Ik heb voor jou hier de dagrecords van deze 16e mei. Er was vandaag de laagste minimumtemperatuur, namelijk min 1,3 graden. En dat in 1941. En de hoogste maximumtemperatuur, die bedroeg vandaag 28,6 graden. En dat in 1925.

Het nieuws dat komt er zo aan om 6 uur. En daarna is er uiteraard nog veel meer. Nog even een uitstapje naar Nederland met deze band Earth and Fire en Weekends.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Op bedrijvenpark Duiwijk in Lier delen bedrijven voortaan lokaal opgewekte zonne-energie. De nieuwe energiegemeenschap start met 16 bedrijven en 2 stadsgebouwen. Het project hoort bij het Europese WeShare. VZW Duiwijkpark, POM Antwerpen, Zuidrand en de stad Lier werken eraan mee. Bedrijven met zonnepanelen kunnen hun overschot aan stroom delen met andere leden. Zo gebruiken ze meer lokale groene energie en zijn ze minder afhankelijk van de energiemarkt. Duiwijkpark bestaat dit jaar 20 jaar en zet al lang in op duurzaamheid. Later worden ook een wijkbatterij, extra zonnepanelen en gedeelde laadpalen bekeken. De Vaartstraat in Niel wordt volledig vernieuwd. Deze week zijn de voorbereidende werken gestart. Eind deze maand beginnen de rioleringswerken. De oude riolering is in slechte staat. Daarom komt er een nieuw systeem. Afvalwater en regenwater worden voortaan apart afgevoerd. Dat moet wateroverlast helpen voorkomen. Ook de straat zelf krijgt een nieuwe aanleg. Er komen nieuwe voetpaden, een vernieuwde rijweg en parkeerstroken met meer groen. De gemeente wil de straat veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Na het bouwverlof starten de wegenwerken. Eind 2026 moet alles klaar zijn. Morgen zondag wordt het wisselvallig in de regio Antwerpen, met vooral later op de dag enkele buien. Het blijft fris met maxima rond 15 graden. Maandag verandert er weinig. Vaak veel wolken en opnieuw kans op buien. Ook dan wordt het ongeveer 15 graden. Dinsdag blijft het buiig, maar de temperatuur klimt lichtjes naar 16 graden. De minima liggen tussen 9 en 12 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina. Christian Brisson.
5: Het komende uur mag je deze hits verwachten.

Het komende uur heb ik voor u de Afasdome kalender, de Lotto Arena kalender ook. Christophe die gaat langskomen en we gaan een grote nummer 1 hit van jaren geleden bespreken. Dat en nog veel meer. Het komende uur eerst even naar de jaren 90 met Ace of Base.

Ik heb voor jou de Afasdome kalender. K3 gaat daar optreden vanaf donderdag 21 mei. Dan zijn er ook de Pussycat Dolls op vrijdag 18 september. Alex Agnew, daar kan je ook van genieten vanaf donderdag 8 oktober. Milk Inc, die komen vanaf vrijdag 23 oktober. The Night of the Proms, editie 2026, is er vanaf vrijdag 20 november. En André Rieu, die gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert. En dat op zondag 10 januari. Ik ben

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Sinnercirc. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirc zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
2: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
1: Sinnercirc is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
2: Sinnercirc. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
3: De mooiste muziek, het beste gevoel. Zuidland.

0: Dat was ook een groot hit voor de Bengals. Deze Eternal Flame, deze keer in de versie van Atomic Kitten. Christophe is er ook weer. Die gaat het hebben over een bijzonder grote nummer 1 hit. Mary Had and One Night in Bangkok.
1: De geschiedenis van de hits.
2: Geschiedenis van de hits.
1: Met Christophe van Dam.
3: One Night in Bangkok van Mary Had is een nummer uit de musical Chess. Dat het verhaal vertelt van een schaker die in Bangkok arriveert voor een toernooi. Terwijl hij de stad verkent, reflecteert hij op de contrasten tussen zijn strategische, competitieve wereld en de levendige, chaotische sfeer van de stad. De tekst belicht de aantrekkingskracht van Bangkok, maar ook de oppervlakkigheid van de levensstijl daar. Het nummer benadrukt ook de spanningen tussen persoonlijke ambities en de verleidingen van het leven. Het nummer werd in de 80's een grote hit, mede door de herkenbare melodie en de krachtige zang van Mary Had.

Wat stond er vandaag in 1983 op nummer 1? Wel, Let's Dance werd een wereldhit en groeide uit tot een van Bowie's grootste commerciële successen. De clip met de bekende rode schoenen gaf het nummer bovendien een extra symbolische laag. Achter de uitnodiging om te dansen zat ook kritiek op ongelijkheid en onderdrukking. Maar in ieder geval, dit stond vandaag in 1983 op nummer 1.

Ik heb hier nog als afsluiter de kalender van de Lotto Arena. Deep Purple gaan daar optreden op vrijdag 23 oktober. A tribute to Whitney Houston mag je ook nog verwachten op vrijdag 6 november. Christophe zingt Tura XXL is er op zondag 8 november. En dan is er ook het Zwanenmeer, seizoen 2026-2027. En dat op donderdag 18 maart 2027. En Kleimans en Van Geel die zijn er op woensdag 5 mei 2027. Maak er nog een fijne zaterdag van en graag tot morgen.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: In the mix. Mix. In the mix.
4: Met Danny Marcellus.
5: 70s at 7.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinnercirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: In the mix. Mix. In the mix.
4: Met Danny Marcellus.
6: It is at 8.

0: momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Sinnercirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinnercirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
3: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
2: Sinnercirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
3: Sinnercirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.

0: Cirque. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Mike Van Bruges, presenting Over 40 Years of Beats and Dreams.

0: naar Cirque, uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer Circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.
2: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
3: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
4: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
2: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
4: 105.1 en 106.5 FM.
2: Online via radiozuidrand.be.
4: En nu ook via DAB+.
5: Mike Van Bruges, presenting over 40 years of beats and

0: Zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Kleiner Cirk. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirque zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirque is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirque. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Sinner Cirq. Uniek in zijn soort. Enig in België. Na meer dan 10 jaar is er weer circus in Edegem. En wat voor een. Van 29 tot 31 mei slaat het team van Sinner Cirq zijn tenten op voor een spektakel dat je zintuigen prikkelt en je hart sneller doet slaan.
1: Verwacht een betoverende mix van comedy, adembenemende acrobatiek, burleske en circus van de hoogste klasse. Mannelijke en vrouwelijke artiesten laten de tent gloeien van passie, humor en pure energie.
0: Sinner Cirq is het perfecte uitje. Vooral als de kinderen al lang braaf slapen. Laat je meeslepen in een wereld waar liefde, kunst en ondeugd samenkomen.
1: Sinner Cirq. Op 29, 30 en 31 mei in Park Romeinse Put te Edegem. Tickets via www.circusinaya.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.